Zo gelijk van valies, en het dik met mijn hallo ter Paris. Andorra was de snak in Amsterdam, en hoe dik en heb ik talas zetla. Tjalla zetla moest hier al khalis, want je bent hier lekker met alle khalis. Bent hier als ik er geen sama shiri, maar shiri met niets ik is bagir. Dit rassi, pullet te drama, pullet te amel. Moet ik afdina, ik zo te kemen. Zie maar ratena, kan brila kalas. Zie maar ratena, kijk me la kazas. Let me chill hadra, kijk me kilbanan.